0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Europese interlandvoetbal krijgt over een paar jaar een compleet nieuw gezicht. De UEFA gooit de kwalificaties voor het EK en WK op de schop en introduceert een model dat we al kennen uit de Champions League. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf 2028 verdwijnt het traditionele systeem waarbij landen in een kwalificatie twee keer tegen dezelfde tegenstander spelen. In plaats daarvan komt er één grote competitiefase. De beste 36 landen worden samengebracht in de hoogste klasse. Elk land speelt daarin 6 wedstrijden tegen 6 verschillende tegenstanders, netjes verdeeld over uit- en thuisduels. De best geclasseerde teams dwingen rechtstreeks een ticket af voor het eindtoernooi. De overige tickets worden verdeeld via play-offs, waarin ook de lager geclasseerde landen nog een kans maken. Tegelijkertijd ondergaat ook de Nations League een metamorfose. Die competitie krimpt van 4 naar 3 divisies van 18 landen, waarbij de spanning behouden blijft door een systeem van rechtstreekse promotie of degradatie. UEFA-voorzitter Alexander Tsjeferin laat weten dat de bond met deze opzet het aantal wedstrijden zonder spanning wil verminderen. Volgens de sportbestuurder levert dit een aantrekkelijkere competitie op, zonder dat de overvolle speelkalender nog verder wordt belast. Het plan is overigens nog niet definitief. Het uitvoerend comité van UEFA buigt zich in september over het uitgewerkte concept.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Grenzen La Frontera. Spanje. 1997.
2: Wat kan Mika Hakkinen doen? Kan hij 1,2 seconden dichtrijden? Weet hij een punt te vinden waar hij er voorbij kan? Laatste ronde van de race. Hakkinen komt dichterbij. Laat Villeneuve het gebeuren. Wat heeft Hakkinen nog? Is er nog grip? Want Hakkinen gaat natuurlijk voor zijn allereerste Grand Prix-overwinning. En hoe dicht is hij hierbij? Minder dan een paar tienden. En ook dat zou mooi voor het seizoen zijn. Dan komt hij. Hij mag er voorbij. Hakkinen. Yes. Mika Hakkinen leidt. En gaat op weg naar zijn eerste overwinning. Villeneuve zit erachter. En Villeneuve pakt zijn eerste wereldtitel. Daar komt ook nog David Coulthard aan de binnenkant. De Villeneuve neemt genoegen met de derde plaats. Een dubbelslag voor het team van McLaren. Tranen op de tribune. Mika Hakkinen wint zijn eerste Grand Prix. Jacques Villeneuve wordt wereldkampioen. Wat een ongelofelijke mooie finish van het seizoen 1997. Wauw, prachtig.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Roest blijft langer schaatsen voor Reggeborg. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2027. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks zijn contractverlenging kent Roest een moeizame periode. Door aanhoudende rugklachten en een ontstoken verstandskies zakte zijn vorm de afgelopen twee seizoenen flink weg. De schaatser miste daardoor zelfs de winterspelen in Milaan van afgelopen februari, nadat hij op het kwalificatietoernooi als 14e eindigde op de 5 kilometer. 4 jaar geleden pakte hij nog Olympisch zilver en in 2024 veroverde hij de wereldtitel. Toch behoudt de ploeg van hoofdcoach Gerard van Velde het volste vertrouwen in de rijder. Wel gooit de formatie het over een andere boeg om Roest weer op niveau te krijgen. Hij volgt vanaf nu een individueel trainingsplan dat afwijkt van de rest van de ploeg. De cruciale herstelperiode is inmiddels begonnen, maar op een andere manier dan gebruikelijk. Terwijl teamgenoten als Femke Kok en Jenning de Bo momenteel op trainingskamp zijn op Mallorca, is Roest daar niet bij. Zijn manager laat weten dat de schaatser bewust heeft gekozen voor een rustigere en afwijkende opbouw van het nieuwe seizoen, met als uiteindelijke doel een succesvolle terugkeer aan de absolute wereldtop.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oud-international Demi de Zeeuw brengt 15 gedragen en geruilde wedstrijdshirts uit zijn eigen carrière onder de hamer. Het gaat om een bijzonder initiatief waarmee fans een tastbaar stukje voetbalgeschiedenis in huis kunnen halen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De collectie is opgedeeld in 3 verschillende categorieën. Nationale teams, internationale competities en binnenlandse competities. Het gaat om tenues die de Zeeuw zelf droeg of verzamelde via shirtwissels met andere profvoetballers. Een van de absolute blikvangers is het WK-shirt van de Deen Christian Eriksen uit het duel tegen Nederland in Zuid-Afrika. Eriksen was destijds pas 18 jaar en de jongste speler op dat toernooi. Daarnaast omvat de veiling shirts van grote namen zoals Marek Hamšík, Claudio Marchisio en Clarence Seedorf. Voor de Zeeuw heeft het shirt uit de wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid de meest emotionele waarde. Zijn hele familie zat toen op de tribune in een uitverkochte Johan Cruijff Arena om hem mogelijk voor de laatste keer live in actie te zien op het hoogste niveau. De online veiling is geopend tot maandagavond. Veilingplatform Match Worn Shirts organiseert de veiling en benadrukt dat dit soort WK-shirts erg gewild zijn. Volgens het platform zijn zulke items niet alleen verzamelobjecten, maar vooral tastbare herinneringen aan specifieke momenten in de voetbalgeschiedenis.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2003.
3: Hele natte stukken. Daar glijden er regelmatig een paar op uit. Hey, Webber eraf. En hard ook. My god. Hey, dat is een harde klap voor Webber. Die daar nog een keer in de vangrail gaat. En daar ligt nu heel veel zooi. Dat wordt oppassen geblazen, ook voor de heren die nu rijden. Ja. De onervarenheid van Fernando Alonso zorgt nu voor paniek. Alonso die vol op die band gaat en ook een zeer zware crash meemaakt. Als ik nu Charlie Whiting was, zou ik hem afvlaggen. Juist, de race is gestopt. In lap 55, Giancarlo Fisichella is de winnaar, dames en heren. 75% van de wedstrijd zit erop.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic kiest vlak voor Roland Garros voor een verrassende samenwerking met een oude bekende in de jacht op een nieuwe Grand Slam titel. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Servische tennislegende heeft zijn jeugdvriend Viktor Troicki aangesteld als zijn nieuwe coach. Troicki werd al gesport op het trainingsveld in Parijs, waarna Djokovic de samenwerking officieel bevestigde. De twee kennen elkaar al sinds hun kindertijd en speelden in het verleden vaak tegen elkaar op de Tour. Het is niet de eerste keer dat de mannen samenwerken. Troicki was al eerder captain van het Servische Davis Cup team en maakte deel uit van het coachingsteam toen Djokovic Olympisch goud pakte. Met die overwinning voltooide de tennisser zijn historische career Golden Slam. De switch in de staf komt op een cruciaal moment. Djokovic begint binnenkort aan zijn 22e Roland Garros toernooi, maar kent tot nu toe een moeizaam seizoen. Door fysiek ongemak speelde hij de afgelopen tijd slechts 3 toernooien. Tijdens zijn recente rentree op het Masters toernooi van Rome ging hij zelfs al in de eerste wedstrijd onderuit. Met Troicki aan zijn zijde hoopt Djokovic het tijd te keren op het Parijse gravel. De tennisser viert deze week zijn 39e verjaardag en start zondag aan het prestigieuze toernooi.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Dictate.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zijn plotselinge vertrek uit Amsterdam toegelicht. Hij wijst naar de interne politiek van de club als hoofdoorzaak. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse oefenmeester, die inmiddels de landstitel heeft gepakt met FC Porto, vertelt dat het voor hem onmogelijk was om te blijven. Volgens de trainer werden er bij Ajax veel beslissingen genomen door mensen zonder voetbalachtergrond. Dat zorgde voor enorme vertragingen in de besluitvormingen. Farioli geeft aan dat hij van de stad en van de club houdt, maar dat de politieke spelletjes en interne machtsstrijd de club juist remmen in de sportieve vooruitgang. Hij vergelijkt de situatie met zijn huidige werkgever Porto, waar hij nauw samenwerkt met voorzitter en oud-trainer André Villas-Boas. Hij ervaart dat als een verademing, omdat daar snel en met voetbalverstand wordt gehandeld. Ondanks de harde woorden hoopt de oud-trainer dat de club er onder nieuw management weer bovenop komt. Hij benadrukt dat hij altijd een supporter zal blijven. Ajax kan de steun goed gebruiken. De Amsterdammers beleven een moeizaam seizoen onder leiding van de huidige trainer Oscar Garcia en strijden in de play-offs nog voor een ticket voor de Conference League.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sepang. Maleisië. 2016.
2: Wat gebeurt er in bocht 1? Waarom zeg ik dat? Wat gebeurt er in bocht 1? Lewis Hamilton ploft zijn motor in bocht 1. In één keer staan allerlei mensen op. En daar gaat letterlijk en figuurlijk... De overwinning uit handen van Lewis Hamilton. No, no, roept hij. En er is een virtual safety car, want daar ligt olie. Hoor dat publiek. Kijk de teleurstelling bij Lewis Hamilton.
1: Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Dartser Bo Graves wil de Premier League darts flink opschudden met een opvallend nieuw plan. Volgens de topsportster is een ingreep hard nodig om de eentonigheid in het darten te doorbreken. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Graves is het huidige formaat van de prestigieuze competitie te eentonig geworden. De beste darters van de wereld spelen nu wekelijks mini-toernooien tegen elkaar, waardoor de spanning er volgens de critici een beetje vanaf is. Graves stelt daarom voor om de avonden uit te breiden met de Premier League voor vrouwen. Ze snapt dat de populariteit van het vrouwendarts nog moet groeien, maar denkt dat extra wedstrijden de boel flink kunnen opschudden. Mocht de vrouwencompetitie niet haalbaar zijn, dan ziet ze graag andere toernooien toegevoegd worden om de eentonigheid te doorbreken. Het initiatief van Graves trekt veel aandacht in de sportwereld. De Engelse schreef onlangs geschiedenis door als eerste vrouw ooit een regulier vloertoernooi van de PDC te winnen. Ze gooit wekelijks hoge ogen tussen haar mannelijke collega's. Het is nog onduidelijk of de dartsbond PDC gehoor zal geven aan haar oproep. Critici wijzen erop dat het niveauverschil tussen Graves en de overige dartsters op dit moment nog erg groot is. Desondanks start het voorstel een brede discussie over de toekomst en de vernieuwing van de dartsport.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing neemt nieuwe onderdelen mee naar de Grand Prix van Canada om de stijgende lijn in prestaties door te zetten. Op stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een moeizame start van het Formule 1 seizoen lijkt de renstal de weg omhoog te hebben gevonden. Het team maakte gebruik van de eerdere pauze in de racekalender om de auto flink te verbeteren. Technisch directeur Pierre Vacher laat weten dat de eerdere vernieuwingen in Miami al zorgden voor betere prestaties en een stabielere auto. De nieuwe onderdelen voor de race in Montreal moeten die positieve trend nu verder versterken. Volgens de topman is het een flinke opsteker voor het hele team dat het harde werk op de fabriek nu resultaat oplevert op het circuit. Het grotere updatepakket volgt pas later wanneer het Europese deel van het seizoen van start gaat. Ook de coureurs kijken uit naar het raceweekend in Canada, waar ook een sprintrace op de planning staat. Max Verstappen hoopt te profiteren van de updates na een sterke inhaalrace tijdens de vorige Grand Prix. Voor zijn teamgenoot Isaac Hadjar is het een kans op eerherstel. De jonge Fransman kende in Miami een moeizaam weekend vol tegenslagen. Hij laat weten dat hij niet kan wachten om weer in de auto te stappen. Volgens Hadjar biedt het sprintformat direct extra kansen om punten te scoren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: Hoe groot is de schade aan de wagen van Kimi Raikkonen? Dat zal ook een belangrijke vraag zijn. We gaan waarschijnlijk een grondige check uitvoeren. Komt een nieuwe neus op. Zit druk om zich heen te kijken en te praten. Met het teammanagement, kijk. Raikkonen, er zit iets achter hem. Waarschijnlijk grint in zijn stoeltje. Die dingen gebeuren. Ik heb er ooit eens met Johnny Herbert over gesproken. Hij zegt, je wil het niet weten. Dan zegt hij, en om dan een race te gaan rijden, dan word je niet vrolijk. En dat doet hij goed. Die tijd kan hij nemen. Er zijn er nog maar 10 in competitie. Het beste wat hij kan doen misschien nu is even uitstappen. Hè? Het is puur grint, hoor. Het is alleen maar grint en zooi wat er achter zijn rug terechtgekomen is. En als je weet dat coureurs soms dagen bezig zijn om een stoeltje passend te krijgen, je wil ook niet weten wat de blauwe plek hier eraan overhoudt. En ik vind het heel volwassen overkomen dat Raikkonen 2 keer zegt, nee, het is niet goed, neem die tijd, neem die tijd. Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Verschillende toptennissers dreigen met een protestactie tijdens de persdag van Roland Garros in Parijs na ontevredenheid over de verdeling van het prijzengeld. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelers zijn ontevreden omdat slechts 15% van de totale omzet van het Grand Slam toernooi naar de prijzenpot gaat. Als signaal willen de tennissers, onder wie Jannik Sinner en Arianna Sabalenka, de media tijdens de persdag elk exact 15 minuten te woord staan. Dat getal is gebaseerd op de 15% van de omzet die de tennissers krijgen. Vorige maand eisten de spelers in een open brief al een verhoging naar 22% van de inkomsten. Hoewel de Franse Tennisbond het prijzengeld dit jaar met bijna 10% verhoogt naar ruim 61 miljoen euro, blijft dat achter bij de andere Grand Slam toernooien. De organisatie verwacht zo'n 400 miljoen euro aan totale inkomsten binnen te halen. De Franse Tennisbond laat weten de aangekondigde actie van de spelers te betreuren en spreekt van een situatie die alle betrokkenen benadeelt. Ondertussen bevindt het toernooi zich in de kwalificatiefase en start het hoofdtoernooi komende zondag.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
1: We're lost.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

Hier mag hij wel weglopen, want Raikkonen gaat zijn aanloop weer nemen. Briljante keuze om het vanaf de achtervleugel van Giancarlo Fisichella te zien hoor. Hier zet hij zich op voor een aanval aan het einde van het rechte stuk. De spanning is te snijden, de laatste ronde gaat in. En wat kan Giancarlo Fisichella? Kan hij hem hier tegenhouden? Raikkonen weet dat dit zijn kans is. Raikkonen weet dat dit zijn kans is en pakt hem! Yeah! Buitenlangs Kimi Raikkonen in de laatste ronde. Wat een heldendaad van deze Finn. Wat een briljant moment. En wat kan Giancarlo Fisichella hier niet antwoorden? Dat is het gewoon. Hier dat moment heel dicht tegen elkaar. Wheelbanging net niet, maar het geldt niks. Man, wat heb je dan een lef. Man, wat ben je dan goed. Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Roes blijft langer schaatsen voor Regenborg. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2027. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks zijn contractverlenging kent Roest een moeizame periode. Door aanhoudende rugklachten en een ontstoken verstandskies zakte zijn vorm de afgelopen twee seizoenen flink weg. De schaatser miste daardoor zelfs de winterspelen in Milaan van afgelopen februari, nadat hij op het kwalificatietoernooi als 14e eindigde op de 5 kilometer. 4 jaar geleden pakte hij nog Olympisch zilver en in 2024 veroverde hij de wereldtitel. Toch behoudt de ploeg van hoofdcoach Gerard van Velde het volste vertrouwen in de rijder. Wel gooit de formatie het over een andere boeg om Roest weer op niveau te krijgen. Hij volgt vanaf nu een individueel trainingsplan dat afwijkt van de rest van de ploeg. De cruciale herstelperiode is inmiddels begonnen, maar op een andere manier dan gebruikelijk. Terwijl teamgenoten als Femke Kok en Jenning de Bo momenteel op trainingskamp zijn op Mallorca, is Roest daar niet bij. Zijn manager laat weten dat de schaatser bewust heeft gekozen voor een rustigere en afwijkende opbouw van het nieuwe seizoen, met als uiteindelijke doel een succesvolle terugkeer aan de absolute wereldtop.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oud-international Demi de Zeeuw brengt 15 gedragen en geruilde wedstrijdshirts uit zijn eigen carrière onder de hamer. Het gaat om een bijzonder initiatief waarmee fans een tastbaar stukje voetbalgeschiedenis in huis kunnen halen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De collectie is opgedeeld in 3 verschillende categorieën. Nationale teams, internationale competities en binnenlandse competities. Het gaat om tenues die de Zeeuw zelf droeg of verzamelde via shirtwissels met andere profvoetballers. Een van de absolute blikvangers is het WK-shirt van de Deen Christian Eriksen uit het duel tegen Nederland in Zuid-Afrika. Eriksen was destijds pas 18 jaar en de jongste speler op dat toernooi. Daarnaast omvat de veiling shirts van grote namen zoals Marek Hamšík, Claudio Marchisio en Clarence Seedorf. Voor de Zeeuw heeft het shirt uit de wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid de meest emotionele waarde. Zijn hele familie zat toen op de tribune in een uitverkochte Johan Cruijff Arena om hem mogelijk voor de laatste keer live in actie te zien op het hoogste niveau. De online veiling is geopend tot maandagavond. Veilingplatform Match Worn Shirts organiseert de veiling en benadrukt dat dit soort WK-shirts erg gewild zijn. Volgens het platform zijn zulke items niet alleen verzamelobjecten, maar vooral tastbare herinneringen aan specifieke momenten in de voetbalgeschiedenis.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Circuit de Monaco, Monte Carlo, 2004.
1: Schumacher heeft een wiel eraf. Michael Schumacher zal hier de wedstrijd niet gaan finishen. Er is een linker voorwiel van zijn wagen af. Wat hebben ze gedaan? Hij is eraf geschoten, somewhere. Kijk eens, en niet zachtjes ook. Neus, waar is hij in godsnaam tegenaan gereden? We zijn terug onderweg racen.

Trulli is de leider in de wedstrijd. En Schumacher is bij de tunnel in de muur gekomen. Hoe kan dat gebeuren? Achter de safety car gewoon je auto plat rijden op iets. Man! In de tunnel. Hij remt. Hè? Hij komt Montoya tegen. Let op het voorwiel. Het linker voorwiel. Daar remt hij als een debiel. Montoya duikt naar rechts om een aanrijding te voorkomen. Wat hem dus uiteindelijk niet lukt. Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen Zwolle en Wezep, 5 kilometer en 15 minuten. De

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Novak Djokovic kiest vlak voor Roland Garros voor een verrassende samenwerking met een oude bekende in de jacht op een nieuwe Grand Slam titel. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Servische tennislegende heeft zijn jeugdvriend Viktor Trojski aangesteld als zijn nieuwe coach. Trojski werd al gesport op het trainingsveld in Parijs, waarna Djokovic de samenwerking officieel bevestigde. De twee kennen elkaar al sinds hun kindertijd en speelden in het verleden vaak tegen elkaar op de Tour. Het is niet de eerste keer dat de mannen samenwerken. Trojski was al eerder captain van het Servische Davis Cup team en maakte deel uit van het coachingsteam toen Djokovic Olympisch goud pakte. Met die overwinning voltooide de tennisser zijn historische career Golden Slam. De switch in de staf komt op een cruciaal moment. Djokovic begint binnenkort aan zijn 22e Roland Garros toernooi, maar kent tot nu toe een moeizaam seizoen. Door fysiek ongemak speelde hij de afgelopen tijd slechts 3 toernooien. Tijdens zijn recente rentree op het Masters toernooi van Rome ging hij zelfs al in de eerste wedstrijd onderuit. Met Trojski aan zijn zijde hoopt Djokovic het tijd te keren op het Parijse gravel. De tennisser viert deze week zijn 39e verjaardag en start zondag aan het prestigieuze toernooi.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het wat drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf de beeld nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Montreal, Canada. 2017.
3: Grote verliezer van de eerste 11 ronden in de Grote Prijs van Canada heet het team van Ferrari. Oh, nee, hij is kapot. De auto van Max Verstappen geeft de geest in ronde nummer 10 vanaf P2. Damn. Dan heb je zo'n berenstart en dan komt er weer een nulresultaat. Jongens. Aan boord bij Max. Vierde versnelling. Tweede versnelling. Gas. Boom. Uit. Och, kijk hem balen.
1: Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is helaas hier en daar wat langzamer aan het rijden. Onder andere door gaten in de weg bij Houten op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Vanaf Utrecht een file van 15 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht voorlopig. Helemaal dicht is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet na een ongeluk. Omrijden kan over de A50 en de A1. En tot slot nog naar de A73 naar Nijmegen. Bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. De weg was daar helemaal dicht. Nu is de weg weer vrij. Er staat nog een file van 15 minuten die lang.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dartser Bo Graves wil de Premier League darts flink opschudden met een opvallend nieuw plan. Volgens de topsportster is een ingreep hard nodig om de eentonigheid in het darten te doorbreken. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Graves is het huidige formaat van de prestigieuze competitie te eentonig geworden. De beste darters van de wereld spelen nu wekelijks mini-toernooien tegen elkaar, waardoor de spanning er volgens de critici een beetje vanaf is. Graves stelt daarom voor om de avonden uit te breiden met de Premier League voor vrouwen. Ze snapt dat de populariteit van het vrouwendarts nog moet groeien, maar denkt dat extra wedstrijden de boel flink kunnen opschudden. Mocht de vrouwencompetitie niet haalbaar zijn, dan ziet ze graag andere toernooien toegevoegd worden om de eentonigheid te doorbreken. Het initiatief van Graves trekt veel aandacht in de sportwereld. De Engelse schreef onlangs geschiedenis door als eerste vrouw ooit een regulier vloertoernooi van de PDC te winnen. Ze gooit wekelijks hoge ogen tussen haar mannelijke collega's. Het is nog onduidelijk of de Dartsbond PDC gehoor zal geven aan haar oproep. Critici wijzen erop dat het niveauverschil tussen Graves en de overige dartsters op dit moment nog erg groot is. Desondanks start het voorstel een brede discussie over de toekomst en de vernieuwing van de dartsport.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan een paar opvallende files in het land. Onder andere de A27 Utrecht-Gorkum bij Houten. Gaat in de weg en daarom zijn twee rijstroken voorlopig dicht. De vertraging is nu 10 minuten, maar het kan later nog wel eens flink oplopen. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 naar Amersfoort bij Elspeet. We moeten daar via de af- en oprit omrijden. Hou rekening met ongeveer 10 minuten vertraging. En dan een ongeluk bij knooppunt Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing neemt nieuwe onderdelen mee naar de Grand Prix van Canada om de stijgende lijn in prestaties door te zetten. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een moeizame start van het Formule 1 seizoen lijkt de renstal de weg omhoog te hebben gevonden. Het team maakte gebruik van de eerdere pauze in de racekalender om de auto flink te verbeteren. Technisch directeur Pierre Vacher laat weten dat de eerdere vernieuwingen in Miami al zorgden voor betere prestaties en een stabielere auto. De nieuwe onderdelen voor de race in Montreal moeten die positieve trend nu verder versterken. Volgens de topman is het een flinke opsteker voor het hele team dat het harde werk op de fabriek nu resultaat oplevert op het circuit. Het grotere updatepakket volgt pas later wanneer het Europese deel van het seizoen van start gaat. Ook de coureurs kijken uit naar het raceweekend in Canada, waar ook een sprintrace op de planning staat. Max Verstappen hoopt te profiteren van de updates na een sterke inhaalrace tijdens de vorige Grand Prix. Voor zijn teamgenoot Isaac Hadjar is het een kans op eerherstel. De jonge Fransman kende in Miami een moeizaam weekend vol tegenslagen. Hij laat weten dat hij niet kan wachten om weer in de auto te stappen. Volgens Hadjar biedt het sprintformat direct extra kansen om punten te scoren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Silverstone. Engeland. 2016.
3: Wat zat ernaast, hè? Oeh, wat zat hij al dichtbij. En kijk nog een keer. Dan wordt bij Max Meckers. Kijk die auto lopen, zeg. Oh, momentje van Nico Rosberg. Dat ziet Verstappen ook. Nu dan die buitenkant kiezen. Nu die buitenkant kiezen en hem laten staan. En P2. En weer terug. Meteen zorgen dat hij niet te dicht erachter kan. Nu mag hij niet meer terug. Dat weet Nico Rosberg ook. En Max moet nu de binnenkant verdedigen in Stowe. En dat doet hij met verve. Nu het uit te gaan accelereren. Op letten ook al wel weer. Geen probleem. Prima. En applaus. Want ja, die Engelsen denken, hey, daar wordt die Duitser voorbij gereden. Dat vinden we wel leuk.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker aan het worden op de weg. Onder andere in het midden van het land. Dat komt ook door een paar bijzonderheden daar. Allereerst de A27 Almere-Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven 10 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder gaat in de weg bij Hout op de A27 naar Gorkum. Vanaf knooppunt Rijnsweerd 10 minuten vertraging. En dan de A28 Zwolle-Amersfoort voor Elspeet. Ongeveer 10 minuten extra door een ongeluk. Daar moet je eraf via de af- en de

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Verschillende toptennissers dreigen met een protestactie tijdens de persdag van Roland Garros in Parijs na ontevredenheid over de verdeling van het prijzengeld. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelers zijn ontevreden omdat slechts 15% van de totale omzet van het Grand Slam toernooi naar de prijzenpot gaat. Als signaal willen de tennissers, onder wie Jannik Sinner en Arianna Sabalenka, de media tijdens de persdag elk exact 15 minuten te woord staan. Dat getal is gebaseerd op de 15% van de omzet die de tennissers krijgen. Vorige maand eisten de spelers in een open brief al een verhoging naar 22% van de inkomsten. Hoewel de Franse Tennisbond het prijzengeld dit jaar met bijna 10% verhoogt naar ruim 61 miljoen euro, blijft dat achter bij de andere Grand Slam toernooien. De organisatie verwacht zo'n 400 miljoen euro aan totale inkomsten binnen te halen. De Franse Tennisbond laat weten de aangekondigde actie van de spelers te betreuren en spreekt van een situatie die alle betrokkenen benadeelt. Ondertussen bevindt het toernooi zich in de kwalificatiefase en start het hoofdtoernooi komende zondag.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan meerdere files in het midden van het land. Wel opvallend, onder andere op de A27 Almere-Gorkum. Bij Houten, gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf Utrecht-Noord een file van 15 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken een kwartier. Ook daar een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Het is al vroeg druk voor die Duitse grenscontrole. 5 kilometer en 25 minuten.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2007.
2: De beslissing van het WK gaat vanaf nu vallen. En een hele goede start van Felipe Massa. En die blokt daar meteen aan de binnenkant. Blokt die Lewis Hamilton en Raikkonen langs de buitenkant. En zo hebben ze het zoals ze het hebben willen bij het team van Ferrari. Raikkonen naar 2 en Alonso aan de binnenkant bij Lewis Hamilton. Die nu teruggevallen is naar de 4e positie. Hey, foutje, foutje, foutje. Lewis Hamilton schiet eraf. En dit zijn de foutjes die je niet moet maken, Lewis. Nu is het in één keer alle spanning. Nu zijn het de problemen, want nu moet je allerlei mensen in gaan halen. Je hebt een auto die makkelijk 4e kan rijden. Hij probeerde terug te komen bij Fernando Alonso aan het einde van het rechte stuk. Schiet een stukje door de grindbak heen. Hamilton teruggevallen naar de 8e positie.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. We zitten nu op de 75 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere op de A2 Utrecht en Bossum, lange file tussen Nieuwegein en Culemborg. 7 kilometer en 60 minuten, komt door een ongeluk. Verder naar de A27 Utrecht-Gorkum voor Houten. Daar zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Twee rijstroken zijn afgesloten, vanaf de beeld 10 minuten vertraging. En tot slot een ongeluk op de A28 Zwolle-Utrecht bij Amersfoort. 1 en

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkflessen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooide, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval. Al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans. En Kuss herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Afrit Everdingen gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging lost gelukkig op. Nu nog wel 25 minuten. Dan een nieuw ongeluk bij knooppunt Markiezaad op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Je hebt een half uur vertraging vanaf Tolen. Verder nog de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten heb je gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. De jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse maakt hij veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is trouwens niet voor hem, want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2000.
2: De lichten gaan aan en spoedig hebben we de start hier in Duitsland. En Fisichella heeft een slechte start in. Het is de beste start voor Mika Hakkinen die de leiding pakt. Rechts in beeld gaat Mika Hakkinen van plaats 4 naar de leiding. En Schumacher gaat er weer af. Nu is het Giancarlo Fisichella die hem achter in de Ferrari torpedeert. En de WK-aspiraties van Michael Schumacher krijgen kleun op kleun. Kijk hem boos zijn. David Coulthard gaf Schumacher een koekje van eigen deeg. Schoot vol naar rechts. Daardoor moest Schumacher een andere kant op. En nu komt die discussie pas echt los. De Duitser ligt er in de eerste ronde van zijn thuis Grand Prix naast.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt al vroeg op gang. We zitten rond de 160 kilometer file. Veel mensen trekken op uit en gaan gezellig een lang weekend weg. Op de A1 richting Amersfoort heb je een file staan tussen Apeldoorn en Kootwijk. 5 kilometer, 25 minuten door een spoedreparatie. Moet daar langs ook de vluchtstrook. Verder de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Nog wel een half uur vertraging vanaf Tolen. Dan de A27 in beide richtingen file voor de Merwedebrug bij Gorkum. Die heeft even opengestaan. En op de A27 naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd bij Houten. Twee rijstroken zijn er dicht door schade. Je hebt 20 minuten vertraging van

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liesblessure. Waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op. En in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal. En natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar. Juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentree. Maar hij heeft wel een lichtpuntje. Want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat altijd voorop en hij voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten. Complimenten zijn er ook van de verdediger voor zijn trainer, Mikel Arteta. Arteta heeft de club vanaf de grond opgebouwd, zegt hij, tot een van de beste teams ter wereld. Manager speelt volgens hem ook een sleutelrol in de ontwikkeling van de spelers en gaf ook Timber persoonlijk altijd veel vertrouwen. Aan vertrouwen ligt het niet. Het is nu afwachten hoe het herstel verloopt of we Timber gaan zien in de Champions League finale en op het WK voetbal.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt verder en verder op gang. Momenteel al meer dan 200 kilometer file. Onder andere op de A12. Het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 20 minuten daar zo. De andere kant op, dus vanaf de Duitse grens ook een file. Veel Duitsers komen bij ons het Pinksterweekend doorbrengen. 20 minuten vertraging daar ook. Dan een spoedreparatie bij Kootwijk op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Vanaf knooppunt Beekbergen een file van 35 minuten. De weg zelf is daar bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan gaat in de weg bij Houten op de A27 Almere-Gorkum. Vanaf Utrecht-Noord 8 kilometer en 20 minuten vertraging.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Veel kritiek is er vanuit FC Utrecht op Ajax na de beslissing om de finale van de play-offs in Volendam te spelen. Trainer Ron Jans en aanvoerder Mark van der Hoorn laten zich in felle bewoordingen uit over de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerst Ron Jans maar even, die na deze wedstrijd met pensioen gaat. Hij begrijpt niets van de planning, bijt stevig van zich af en zegt, ja, de speeldata staan al het hele seizoen vast. En dat het stadion van Ajax nu bezet is door concerten van Harry Styles, mag volgens Jans niet het probleem van Utrecht worden. Hij zegt, nou, Styles is een goed artiest, met slechte muziek, maar hij vindt vooral dat Ajax in dit scenario gewoon een uitwedstrijd had moeten spelen. Als je eigen stadion niet beschikbaar is, dan speel je volgens Jans gewoon een uitwedstrijd. Hij had dat bij het eerdere duel van Ajax ook al logisch gevonden en stelt nu voor om alsnog uit te wijken naar de Galgenwaard, omdat die setting hem uitstekend bevalt en er dan veel meer publiek bij kan zijn. Ook aanvoerder Van der Hoorn haalt hard uit naar de organisatie. Centrale verdediger, die overigens tegen Heerenveen nog een belangrijk doelpunt maakte, noemt de gang van zaken onbegrijpelijk, vindt dat het allemaal nergens op slaat. De selectie ondertussen probeert zich wel te focussen natuurlijk op het sportieve aspect, want de winnaar van het duel tussen Ajax en FC Utrecht plaatst zich uiteindelijk voor de voorronde van de Conference League.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Marina Bay, Singapore. 2017.
1: Lichten zijn aan en als ze uit zijn, zijn we onderweg. En wie maakt er dan een prima start? Oh, Verstappen rolt goed weg. Binnenkant, oh, kijk die Raikkonen. Raikkonen goed Verstappen. De Raikkonen, ding, de touché. Raikkonen snijdt naar binnen en heeft Max alweer op juist. Dat doet Raikkonen ook. Het kan zomaar voorbij zijn in de eerste bocht. En het is voorbij in de eerste bocht. Raikkonen had een wereldstart. Dwingt naar rechts. Raakt Verstappen en klaar. En daar is ook Vettel gespind. En kijk aan de achterkant. Daar komt alle koelvloeistof eruit bij de auto van Sebastian Vettel.
2: Oh, I got damage. Oh.
1: En balen. Ground.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Heel veel mensen vieren een lang Pinksterweekend en trekken erop uit. In totaal nu al meer dan 300 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld een spoedreparatie nadat er gaten in de weg zijn aangetroffen op de A27 richting Gorkum file voor Houten. 8 kilometer, 20 minuten, er is één rijstrook open. Verder drukte in Brabant op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een half uur extra. Dan de N59. De weg is in beide richtingen dicht bij Den Bommel. Komt er nog

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij heeft het voor elkaar, Cristiano Ronaldo. Hij heeft zijn eerste landskampioenschap met Al Nassr binnen. Was vorige week nog een misstap, maar nu stelde de club de titel veilig in de beslissende finale van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de ontlading was heel groot bij Cristiano Ronaldo, die de afgelopen jaren telkens naast dat kampioenschap greep. In de beslissende wedstrijd won Al Nassr met 4-1, mede door twee doelpunten van de Portugees. Nadat zijn teamgenoten Mané en Coman de club op voorsprong zetten, bracht de tegenstander de spanning nog terug via een penalty. Maar Ronaldo zelf maakte een einde aan alle onzekerheid door een vrije trap te benutten en scoorde kort daarna ook de 4-1. 41 is hij inmiddels, Cristiano Ronaldo. Maar zijn statistieken blijven indrukwekkend. 27 goals in 30 wedstrijden. Dan heb je dus een grote bijdrage geleverd aan het eerste landskampioenschap van Al Nassr sinds 2009. En na afloop liet Ronaldo weten dat deze 37ste prijs uit zijn carrière veel voor hem betekent. Juist omdat het succes in Saoedi-Arabië even op zich heeft laten wachten. Clubtitel volgde kort op ander groot nieuws voor de aanvaller. Hij is namelijk ook geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. En daarmee staat hij aan de vooravond van het WK dat de volgende maand begint. Het wordt zijn 6e WK-eindronde. En dat is dan een record dat hij niet alleen heeft, maar moet delen met Lionel Messi.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is drukker aan het worden onderweg. In totaal 360 kilometer nu. De Pinksterdrukte, dat veroorzaakt veel vertraging omdat heel veel mensen erop uittrekken. Een lang Pinksterweekend zorgt er nou helemaal voor dat heel veel mensen op pad gaan. Onder andere op de A2 is dat goed te merken, richting Maastricht. Tussen Born en Meersen is het druk, 12 kilometer en 25 minuten. Daar staat nu ook een kapotte vrachtwagen, helpt niet bepaald mee. Dan de A12, Duitse grens Arnhem. Vanaf de grens, binnenkomend vakantieverkeer tot aan Duiven. 9 kilometer, 20 minuten. Dan een spoedreparatie na een paar gaten in het asfalt op de A27 naar Gorkum. Tussen Utrecht en Houten, 20 minuten. Er is slechts één rijstrook open. En tot slot nog een ongeluk bij Kerkdriel op de A2, Utrecht en Bos. Vanaf Culemborg, 40 minuten over 17 kilometer.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Formule 1 gooit de motorregels voor 2027 om. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is zo enthousiast over de plannen dat hij openstaat voor een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport. Terwijl hij eerder nog openlijk dreigde met een vroegtijdig vertrek. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van het motorvermogen. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol ten opzichte van de elektrische energie. Verstappen uit de eerder felle kritiek op de eerdere plannen voor 2026 en de nieuwe generatie auto's. Want hij vreesde dat de wagens te afhankelijk zouden worden van elektriciteit en dat dit het racen zou verpesten. Hij benadrukte al meerdere keren dat het voor hem gaat om het plezier in de auto, niet om de prestaties. En dat zijn uitspraken over een vroegtijdig vertrek uit de sport samenvielen met een prestatiedip bij Red Bull. Dat berust volgens Verstappen op toeval. Hij laat nu weten dat de nieuwe koerswijziging absoluut de juiste richting op gaat. Hij noemt het de minimale aanpassing waar hij op hoopte en denkt dat de Formule 1 dit hard nodig heeft. Plannen vergroten bovendien zijn motivatie om ook na 2026 te blijven racen. Hij zegt: ik wil vooral plezier houden in mijn werk en een goed product zien op de baan. De aanpassingen voelen voor Max Verstappen weer bijna als normaal en dat stemt hem uiterst tevreden.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2016.
3: Oh, Esteban Gutierrez. Op de muur geraakt. Ja, die bandenstapel daar. Oeh, dat is een hoofdstuk. Oh, daar is nog een auto op zijn kop. Wat is daar gebeurd? Fernando Alonso uit de cockpit. Wat is daar gebeurd? Dit is een heel, heel zwaar ongeluk. Safety car en Alonso. Juist, wat is die kapot. Wat een klapper zeg. En wat een geluk dat we Fernando Alonso zien wandelen. Een compleet totaal losse McLaren. Kijk, Alonso. Hij rijdt er tegenaan. Bam, op de muur. Dan is er niks meer, hè. En dan gaat hij rollen. Juist, is wat een klap. Hetzelfde punt waar ooit Martin Brundle er in de openingsfase vanaf ging in een Jordan. En we hebben een code rood.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg, heel veel files en met name recreatieverkeer vanwege het lange Pinksterweekend. Wat opvalt is allereerst een lange file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Maastricht-Noord.

10 kilometer en een uur extra. Komt er een pechgeval, een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder goed nieuws over de A2 naar Den Bosch. Bij Zaltbommel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Culemborg nog een file van 10 kilometer en 30 minuten. Ook een spoedreparatie bij Houten veroorzaakt file op de A27 vanuit Almere. Vanaf Utrecht Noord 8 kilometer en 20 minuten. Er is slechts één rij.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Het is immers het begin van een lang Pinksterweekend en voor veel mensen het moment om op uit te trekken. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Meersen. 22 kilometer langzaam rijden. De vertraging is bijna een uur. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven ongeveer een kwartier vertraging. En na een ongeluk viel op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Loenen is de vertraging een uur.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkflessen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooide, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval, al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans. En Kuss herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Renault gaat naar buiten. Is dat voor Fisichella of willen ze daar Fernando Alonso weghalen? Ik denk het laatste, maar je weet het nooit zeker. Misschien dat ze op die manier Fernando Alonso net voor Schumacher weten te krijgen. Wat gaat Alonso doen nu? Voor de 130R, voor de 130R. Wow, yeah, yeah, yeah, yeah. Dat is dapper. Goeiedag zeg. Goedemorgen. Als je eventjes hier een tik kan uitdelen met een hamer, dan is het dat. Het is een truc van Renault geweest misschien wel om op de boordradio te roepen. Hij gaat naar binnen. Schumacher die net wat rustiger deed. En wie is er binnen? De leider in de race, Giancarlo Fisichella. En dit loopt deze Fernando Alonso meteen uit. En Schumacher zit nog bij te komen. Dan staat hij nu alweer onder druk van Kimi Räikkönen.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem een half uur vertraging. Daar staat een auto met pech. A28 Groningen richting Zwolle tussen Assen en afrit Westerbork. Een half uur extra reistijd, dat komt door een aanrijding. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen een half uur vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. Jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse maakt hij veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium. Met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is het trouwens niet voor hem. Want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg gesteld. Ruim 600 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Houten een half uur extra reistijd door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en knooppunt Gorinchem een half uur oponthoud door een auto met pech. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Assen en afrit Westerbork een half uur vertraging. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg rijdt dat langzaam. De vertraging is een half uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liesblessure, waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op. En in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal en natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar. Juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentree. Maar hij heeft wel een lichtpuntje. Want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat altijd voorop en hij voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten. Complimenten zijn er ook van de verdediger voor zijn trainer, Mikel Arteta. Arteta heeft de club vanaf de grond opgebouwd, zegt hij, tot een van de beste teams ter wereld. Manager speelt volgens hem ook een sleutelrol in de ontwikkeling van de spelers. En gaf ook Timber persoonlijk altijd veel vertrouwen. Aan vertrouwen ligt het niet. Het is nu afwachten hoe het herstel verloopt. Of we Timber gaan zien in de Champions League finale en op het WK voetbal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Montreal, Canada. 2008.
3: Het was een wedstrijd die met een waakvlammetje begon. Daarna kwam er een steekvlam en die is eigenlijk niet meer uitgegaan. Op dit punt ging Robert Kubica vorig jaar uit de wedstrijd. Nu rijdt hij er relaxed langs. Zijn rondetijden zijn super strak. Het team heeft hem er geweldig doorheen geloosd. En hij heeft niks fout gedaan. Geboren in 1984 in Krakau. Debuteerde in 2006 in Hongarije. Was in 2005 kampioen bij de World Series. En gaat hier het land Polen helemaal gek maken. Zijn eerste podium kwam in 2006 Italië. Robert Kubica wint de grote prijs van Canada. Zijn eerste overwinning. De eerste overwinning voor het team van BMW. En historie is vandaag hier geschreven.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is er druk op de weg. Er staat 750 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. De langste files staan op de A2, Maastricht richting Eindhoven, tussen Kelpen-Oler en Knoopert-Leende-Heide een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborgen-Zaltbommel een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel-Roderijs en Rotterdam-Feyenoord een kwartier vertraging. Daar staat een auto met pech. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Afrit Oud-Beijerland en Knoopert-Hertogenbosch een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierdinksbeek en Nijmegen-Dukenburg een half uur vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Veel kritiek is er vanuit FC Utrecht op Ajax na de beslissing om de finale van de play-offs in Volendam te spelen. Trainer Ron Jans en aanvoerder Mark van der Hoorn laten zich in felle bewoordingen uit over de ontstaande situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerst Ron Jans maar even, die na deze wedstrijd met pensioen gaat. Hij begrijpt niets van de planning, bijt stevig van zich af en zegt, ja, de speeldata staan al het hele seizoen vast. En dat het stadion van Ajax nu bezet is door concerten van Harry Styles, mag volgens Jans niet het probleem van Utrecht worden. Hij zegt, nou, Styles is een goed artiest met slechte muziek, maar hij vindt vooral dat Ajax in dit scenario gewoon een uitwedstrijd had moeten spelen. Als je eigen stadion niet beschikbaar is, dan speel je volgens Jans gewoon een uitwedstrijd. Hij had dat bij het eerdere duel van Ajax ook al logisch gevonden en stelt nu voor om alsnog uit te wijken naar de Galgenwaard, omdat die setting hem uitstekend bevalt en er dan veel meer publiek bij kan zijn. Ook aanvoerder Van der Hoorn haalt hard uit naar de organisatie. Centrale verdediger, die overigens tegen Heerenveen nog een belangrijk doelpunt maakte, noemt de gang van zaken onbegrijpelijk, vindt dat het allemaal nergens op slaat. De selectie ondertussen probeert zich wel te focussen natuurlijk op het sportieve aspect, want de winnaar van het duel tussen Ajax en FC Utrecht plaatst zich uiteindelijk voor de voorronde van de Conference League.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij heeft het voor elkaar, Cristiano Ronaldo. Hij heeft zijn eerste landskampioenschap met Al Nassr binnen. Was vorige week nog een misstap, maar nu stelde de club de titel veilig in de beslissende finale van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de ontlading was heel groot bij Cristiano Ronaldo, die de afgelopen jaren telkens naast dat kampioenschap greep. In de beslissende wedstrijd won Al Nassr met 4-1, mede door twee doelpunten van de Portugees. Nadat zijn teamgenoten Mané en Coman de club op voorsprong zetten, bracht de tegenstander de spanning nog terug via een penalty. Maar Ronaldo zelf maakte een einde aan alle onzekerheid door een vrije trap te benutten en scoorde kort daarna ook de 4-1. 41 is hij inmiddels, Cristiano Ronaldo. Maar zijn statistieken blijven indrukwekkend. 27 goals in 30 wedstrijden. Dan heb je dus een grote bijdrage geleverd aan het eerste landskampioenschap van Al Nassr sinds 2019. En na afloop liet Ronaldo weten dat deze 37ste prijs uit zijn carrière veel voor hem betekent, juist omdat het succes in Saoedi-Arabië even op zich heeft laten wachten. Clubtitel volgde kort op ander groot nieuws voor de aanvaller. Hij is namelijk ook geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. En daarmee staat hij aan de vooravond van het WK dat de volgende maand begint. Het wordt zijn 6e WK-eindronde. En dat is dan een record dat hij niet alleen heeft, maar moet delen met Lionel Messi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Sepang. Maleisië. 2017.
3: Laatste ronde van de Grote Prijs van Maleisië. Ik zie spanning bij vader Jos. De allerlaatste Grand Prix van Maleisië. We begonnen hier in 1999. Toen heette de winnaar Michael Schumacher. Daniel Ricciardo won hem vorig jaar. Hier is de laatste bocht voor Max Verstappen. En daar gaan we. Hoppata, hoppatee, daar is nummer 2. Wat een snaar strakke overwinning.
4: Well,
5: yes!
4: Oh, well done, Max. Well done, mate. That was absolutely on merit. On merit. Flawless drive. And happy birthday, mate.
5: I enjoyed that one.
4: Super, super job, Max. That's really great drive. So, welcome to being a 20-year-old. Great start to a new decade for you. Well done.
1: Grand Prix Radio.

vertraging een half uur. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit en Dolder en Nijkerk, ruim een half uur extra reistijd. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen, drie kwartier. In Limburg op de A76 Duitse grens richting Geleen tussen knooppunt Kundeberg en Spouwbeek, drie kwartier vertraging. De N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam, drie kwartier.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Formule 1 gooit de motorregels voor 2027 om. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is zo enthousiast over de plannen dat hij openstaat voor een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport. Terwijl hij eerder nog openlijk dreigde met een vroegtijdig vertrek. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van het motorvermogen. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol ten opzichte van de elektrische energie. Verstappen uit de eerder felle kritiek op de eerdere plannen voor 2026 en de nieuwe generatie auto's. Want hij vreesde dat de wagens te afhankelijk zouden worden van elektriciteit en dat dit het racen zou verpesten. Hij benadrukte al meerdere keren dat het voor hem gaat om het plezier in de auto, niet om de prestaties. En dat zijn uitspraken over een vroegtijdig vertrek uit de sport samenvielen met een prestatiedip bij Red Bull. Dat berust volgens Verstappen op toeval. Hij laat nu weten dat de nieuwe koerswijziging absoluut de juiste richting op gaat. Hij noemt het de minimale aanpassing waar hij op hoopte. En denkt dat de Formule 1 dit hard nodig heeft. Plannen vergroten bovendien zijn motivatie om ook na 2026 te blijven racen. Hij zegt: ik wil vooral plezier houden in mijn werk en een goed product zien op de baan. De aanpassingen voelen voor Max Verstappen weer bijna als normaal. En dat stemt hem uiterst tevreden.
2: Dit is
0: jouw sportradio.
2: Jouw

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Genoeg. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2007.
1: Kimi Räikkönen. Geboren in 1979 in Espoo in Finland. Debuteerde in 2001 bij Sauber. Dit is zijn 120ste Grand Prix. Wordt zijn 15e overwinning. Begon hier vandaag als de man die met de kleinste kans wereldkampioen kon worden. Waarvan iedereen riep, ja, staat verklaring hier zondag niet met lege handen. Ach ja, nee, dan moet er wel zoveel gebeuren. Ja, die dingen gebeuren. Dat is de autoracerij. Dat is lastig. Dat heeft Lewis Hamilton ondervonden. Na een probleempje in de eerste ronde waarbij hij te wijd ging. Daarna zijn auto die ermee overhield. En Finland kan hem gaan bijschrijven, want daar komt Kimi Räikkönen. Hij wordt wereldkampioen 2007. En wat zal hij daar blij mee zijn. Hopelijk ontdooit hij een beetje, maar hij heeft hem gewoon in de pocket. Zwart-wit geblokt, gezwaaid voor de wereldkampioen Kimi Räikkönen. Massa op een tweede plaats op 1,4 seconden.
0: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

Die vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Grubbevorst en Belfeld. Een half uur oponthoud door een auto met pech. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. De extra reistijd is 3 kwartier.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkflessen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooide, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval. Al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans. En Kuss herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
0: Dit is jouw sportradio.
2: Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat nu nog ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Leendeheide en Leende een kwartier vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7 Groningen richting Afsluitdijk tussen Tijnje en Oude Haske. Ruim een half uur vertraging. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebroort en Breda-West. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Afrit Briele en de Haringvlietdam. Een half uur vertraging.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. De jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse ze maakt die veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium. Met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is trouwens niet voor hem, want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2015.
2: Sainz heeft het gat naar Bottas gedicht. Daar Bottas, daar Sainz. Uitkomen tunnel. En nu zijn ze voor Rosberg aan de kant aan het gaan. En hier gaat Vettel wel wat pijn krijgen. Of gaat Sainz hier keurig weg? Achter in beeld. Nee, Sainz staat niet weg. Hier wel. Daar gaat Max. Boom. Slim. Sainz aan de kant. En Max mee in de vaart de volkeren ten opzichte van zijn teamgenoot. Max Verstappen haakt gewoon even aan achter Sebastian Vettel. Gaan we, hè? Hij mag hier gewoon voorbij om zich van een rondje achterstand te ontdoen. Maar met de pace die Max heeft, kan hij veel beter zo achter Vettel aan blijven krullen. En kijk, hier ook weer. Maar wat doet Bottas? Wat doet Bottas? Nee, kijk, hetzelfde verhaal. Wow, wat slim. Ladies and gentlemen, we hebben een intelligente Formule 1 coureur, hoor. Dit is zo slim. Twee keer sluit hij aan achter Vettel. Dit hoop je altijd te zien. Maar je ziet

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Was een drukke spits, er staat nu nog ruim 200 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knopend Leendeheid en Afrit Valkenswaard, 20 minuten vertraging na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A27 Utrecht richting Breda tussen Knopend Everdingen en Werkendam, een half uur. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam, 3 kwartier extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liefblessure, waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op. En in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal en natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar, juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentree, maar hij heeft wel een lichtpuntje, want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat altijd voorop en hij voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten. Complimenten zijn er ook van de verdediger voor zijn trainer, Mikel Arteta. Arteta heeft de club vanaf de grond opgebouwd, zegt hij, tot een van de beste teams ter wereld. Manager speelt volgens hem ook een sleutelrol in de ontwikkeling van de spelers en gaf ook Timber persoonlijk altijd veel vertrouwen. Aan vertrouwen ligt het niet. Het is nu afwachten hoe het herstel verloopt of we Timber gaan zien in de Champions League finale en op het WK voetbal.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is nog niet voorbij. Er staan nog 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef 20 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haagvlietdam 10 minuten vertraging. Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Veel kritiek is er vanuit FC Utrecht op Ajax na de beslissing om de finale van de play-offs in Volendam te spelen. Trainer Ron Jans en aanvoerder Mark van der Hoorn laten zich in felle bewoordingen uit over de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerst Ron Jans maar even, die na deze wedstrijd met pensioen gaat. Hij begrijpt niets van de planning, bijt stevig van zich af en zegt, ja, de speeldata staan al het hele seizoen vast. En dat het stadion van Ajax nu bezet is door concerten van Harry Styles, mag volgens Jans niet het probleem van Utrecht worden. Hij zegt, nou, Styles is een goed artiest, met slechte muziek, maar hij vindt vooral dat Ajax in dit scenario gewoon een uitwedstrijd had moeten spelen. Als je eigen stadion niet beschikbaar is, dan speel je volgens Jans gewoon een uitwedstrijd. Hij had dat bij het eerdere duel van Ajax ook al logisch gevonden en stelt nu voor om alsnog uit te wijken naar de Galgenwaard, omdat die setting hem uitstekend bevalt en er dan veel meer publiek bij kan zijn. Ook aanvoerder Van der Hoorn haalt hard uit naar de organisatie. Centrale verdediger, die overigens tegen Heerenveen nog een belangrijk doelpunt maakte, noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. Vindt dat het allemaal nergens op slaat. De selectie ondertussen probeert zich wel te focussen natuurlijk op het sportieve aspect. Want de winnaar van het duel tussen Ajax en FC Utrecht plaatst zich uiteindelijk voor de voorronde van de Conference League.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 10 minuten. A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg en Ulvenhout 10 minuten. Op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvlietdam 10 minuten vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij heeft het voor elkaar, Cristiano Ronaldo. Hij heeft zijn eerste landskampioenschap met Al Nassr binnen. Was vorige week nog een misstap, maar nu stelde de club de titel veilig in de beslissende finale van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de ontlading was heel groot bij Cristiano Ronaldo, die de afgelopen jaren telkens naast dat kampioenschap greep. In de beslissende wedstrijd won Al Nassr met 4-1, mede door twee doelpunten van de Portugees. Nadat zijn teamgenoten Mané en Coman de club op voorsprong zetten, bracht de tegenstander de spanning nog terug via een penalty. Maar Ronaldo zelf maakte een einde aan alle onzekerheid door een vrije trap te benutten en scoorde kort daarna ook de 4-1. 41 is hij inmiddels, Cristiano Ronaldo. Maar zijn statistieken blijven indrukwekkend. 27 goals in 30 wedstrijden. Dan heb je dus een grote bijdrage geleverd aan het eerste landskampioenschap van Al Nassr sinds 2019. En na afloop liet Ronaldo weten dat deze 37ste prijs uit zijn carrière veel voor hem betekent. Juist omdat het succes in Saoedi-Arabië even op zich heeft laten wachten. Clubtitel volgt kort op ander groot nieuws voor de aanvaller. Hij is namelijk ook geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. En daarmee staat hij aan de vooravond van het WK dat de volgende maand begint. Het wordt zijn 6e WK-eindronde. En dat is dan een record dat hij niet alleen heeft, maar moet delen met Lionel Messi.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht voor knooppunt Everdingen, 10 minuten. En op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout een kwartier extra reistijd.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 gooit de motorregels voor 2027 om. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is zo enthousiast over de plannen dat hij openstaat voor een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport. Terwijl hij eerder nog openlijk dreigde met een vroegtijdig vertrek. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van het motorvermogen. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol ten opzichte van de elektrische energie. Verstappen uit de eerder felle kritiek op de eerdere plannen voor 2026 en de nieuwe generatie auto's. Want hij vreesde dat de wagens te afhankelijk zouden worden van elektriciteit en dat dit het racen zou verpesten. Hij benadrukte al meerdere keren dat het voor hem gaat om het plezier in de auto, niet om de prestaties. En dat zijn uitspraken over een vroegtijdig vertrek uit de sport samenvielen met een prestatiedip bij Red Bull. Dat berust volgens Verstappen op toeval. Hij laat nu weten dat de nieuwe koerswijziging absoluut de juiste richting opgaat. Hij noemt het de minimale aanpassing waar hij op hoopte. En denkt dat de Formule 1 dit hard nodig heeft. Plannen vergroten bovendien zijn motivatie om ook na 2026 te blijven racen. Hij zegt: ik wil vooral plezier houden in mijn werk en een goed product zien op de baan. De aanpassingen voelen voor Max Verstappen weer bijna als normaal. En dat stemt hem uiterst tevreden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2011.
3: Oh nee, man, wat een crash! Bij het insturen doet Kobayashi alles fout. Hier kan Lewis Hamilton niets aan doen. Boom, en klaar. Hamilton die voorbij gegaan was aan Kobayashi, terugging naar zijn lijn. En daar op zijn linkerachterwiel getoucheerd werd door Kobayashi. Je zou kunnen denken, is hij dan te vroeg teruggegaan? Ik weet het niet. Moet ik hem terugzien, maar het leek alsof Lewis hier niet zo heel veel aan kon doen. Nogmaals kijken, hij is er voorbij. En dan is hij achtervleugel open, dan verdedigt hij zijn plek. Dan zit Kobayashi daar. Oeh, hij snijdt zichzelf waarschijnlijk gewoon terug. Ja, hij snijdt zichzelf terug. Eigen fout. Dus niet Kobayashi, want die kan niet in het niks oplossen. Hij dacht, ik heb hem, ik ben er voorbij.
1: Grand Prix Radio.

0: ticket.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg en Ulvenhout 10 minuten. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor afrit Hellevoetsluis 10 minuten vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkflessen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooiden, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval. Al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans. En Kuss herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2000.
2: Dit is het gat wat er nog is tussen Schumacher en Häkkinen. Het is 2 seconden. Het is spannend. Hij maakt het spannend. Of is het daadwerkelijk zo spannend? En gaat hij hier toch nog problemen krijgen in de laatste fase van de wedstrijd? Het Mika Häkkinen die ultra dichtbij komt. Maar niets is minder waar. Het wereldkampioenschap van het jaar 2000 is voor Ferrari. Sinds 20 jaar hebben ze het daar weer te pakken. De winst is voor Michael Schumacher. Een historische overwinning voor de Duitser. Die uitzinnig van vreugde in zijn auto zit. En op start-finish nog 1,8 seconden overhoudt ten opzichte van Mika Häkkinen. De vreugde is enorm bij de Duitser en terecht.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. De jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse maakt hij veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium, met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is het trouwens niet voor hem, want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Hey, ah, oké.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liesblessure. Waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op. En in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal. En natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar. Juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentrée. Maar hij heeft wel een lichtpuntje. Want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat altijd voorop en hij voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten. Complimenten zijn er ook van de verdediger voor zijn trainer, Mikel Arteta. Arteta heeft de club vanaf de grond opgebouwd, zegt hij, tot een van de beste teams ter wereld. Manager speelt volgens hem ook een sleutelrol in de ontwikkeling van de spelers en gaf ook Timber persoonlijk altijd veel vertrouwen. Aan vertrouwen ligt het niet. Het is nu afwachten hoe het herstel verloopt of we Timber gaan zien in de Champions League finale en op het WK voetbal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Donington Park, Engeland. 1993.
3: Het licht op rood. En dan op groen en we zijn weg. Oh, Senna heeft een slechte start. Goeie start van Carl Wendlinger. Ayrton Senna leek wat langzamer weg. Zit er aan de buitenkant bij Schumacher. Senna aan de binnenkant nu van Schumacher. En Senna komt weer terug. Normaal zoekt er natuurlijk ook de natte lijnen op. En kijk eens hoe mooi hij dat weer doet. Zit alweer terug op de derde plaats. Prost, Voordemen, heel dan Senna. Wendlinger, daarachter is een gevecht met Andretti en Schumacher. En daar gaat Senna naar de tweede plaats. Hij is snel in de regen, dat weten we. En daar het gevecht met Schumacher. Het is de Sauber van Wendlinger geweest. Ook hij heeft te veel risico genomen in de beginfase van de wedstrijd. En Senna gaat voor de leiding aan de binnenzijde. Prachtig in Redgate Corner. En Senna leidt. Vijfde bij de start, eerste bij de eerste doorkomst. En dan zijn er mensen die roepen dat je niet hardop mag roepen dat je goed kan rijden in de regen. Goed, het bewijs is hier.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Veel kritiek is er vanuit FC Utrecht op Ajax na de beslissing om de finale van de play-offs in Volendam te spelen. Trainer Ron Jans en aanvoerder Mark van der Hoorn laten zich in felle bewoordingen uit over de ontstaande situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerst Ron Jans maar even, die na deze wedstrijd met pensioen gaat. Hij begrijpt niets van de planning, bijt stevig van zich af en zegt, ja, de speeldata staan al het hele seizoen vast. En dat het stadion van Ajax nu bezet is door concerten van Harry Styles, mag volgens Jans niet het probleem van Utrecht worden. Hij zegt, nou, Styles is een goed artiest, met slechte muziek, maar vindt vooral dat Ajax in dit scenario gewoon een uitwedstrijd had moeten spelen. Als je eigen stadion niet beschikbaar is, dan speel je volgens Jans gewoon een uitwedstrijd. Hij had dat bij het eerdere duel van Ajax ook al logisch gevonden en stelt nu voor om alsnog uit te wijken naar de Galgenwaard, omdat die setting hem uitstekend bevalt en er dan veel meer publiek bij kan zijn. Ook aanvoerder Van der Hoorn haalt hard uit naar de organisatie. Centrale verdediger, die overigens tegen Heerenveen nog een belangrijk doelpunt maakte, noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. Vindt dat het allemaal nergens op slaat. De selectie ondertussen probeert zich wel te focussen natuurlijk op het sportieve aspect. Want de winnaar van het duel tussen Ajax en FC Utrecht plaatst zich uiteindelijk voor de voorronde van de Conference League.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij heeft het voor elkaar, Cristiano Ronaldo. Hij heeft zijn eerste landskampioenschap met Al Nassr binnen. Was vorige week nog een misstap, maar nu stelde de club de titel veilig in de beslissende finale van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de ontlading was heel groot bij Cristiano Ronaldo, die de afgelopen jaren telkens naast dat kampioenschap greep. In de beslissende wedstrijd won Al Nassr met 4-1, mede door twee doelpunten van de Portugees. Nadat zijn teamgenoten Mané en Coman de club op voorsprong zetten, bracht de tegenstander de spanning nog terug via een penalty. Maar Ronaldo zelf maakte een einde aan alle onzekerheid door een vrije trap te benutten en scoorde kort daarna ook de 4-1. 41 is hij inmiddels, Cristiano Ronaldo. Maar zijn statistieken blijven indrukwekkend. 27 goals in 30 wedstrijden. Dan heb je dus een grote bijdrage geleverd aan het eerste landskampioenschap van Al Nassr sinds 2019. En na afloop liet Ronaldo weten dat deze 37ste prijs uit zijn carrière veel voor hem betekent. Juist omdat het succes in Saoedi-Arabië even op zich heeft laten wachten. Clubtitel volgde kort op ander groot nieuws voor de aanvaller. Hij is namelijk ook geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. En daarmee staat hij aan de vooravond van het WK dat de volgende maand begint. Het wordt zijn 6e WK-eindronde. En dat is dan een record dat hij niet alleen heeft, maar moet delen met Lionel Messi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Fülle Ig. Flashback. Hermanos Rodriguez, Mexico. 2017.
1: Je weet inmiddels dat hij in de laatste ronde zit. En daarmee maakt hij 2017 op papier in ieder geval goed. Vorig jaar 1 overwinning. 20 seconden voor op Valtteri Bottas. Maleisië gewonnen. Japan echt meegedaan voor de overwinning. En Austin, de man van de wedstrijd. En vandaag, och, och, och, wat een geweldige rit. Max Verstappen op zijn allerbest vanaf de allereerste ronde naar overwinning nummer 3 uit zijn carrière met een gouden rand. Geweldig, geweldig.
2: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 gooit de motorregels voor 2027 om. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is zo enthousiast over de plannen dat hij openstaat voor een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport. Terwijl hij eerder nog openlijk dreigde met een vroegtijdig vertrek. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van het motorvermogen. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol ten opzichte van de elektrische energie. Verstappen uit de eerder felle kritiek op de eerdere plannen voor 2026 en de nieuwe generatie auto's. Want hij vreesde dat de wagens te afhankelijk zouden worden van elektriciteit en dat dit het racen zou verpesten. Hij benadrukte al meerdere keren dat het voor hem gaat om het plezier in de auto, niet om de prestaties. En dat zijn uitspraken over een vroegtijdig vertrek uit de sport samenvielen met een prestatiedip bij Red Bull. Dat berust volgens Verstappen op toeval. Hij laat nu weten dat de nieuwe koerswijziging absoluut de juiste richting op gaat. Hij noemt het de minimale aanpassing waar hij op hoopte. En denkt dat de Formule 1 dit hard nodig heeft. Plannen vergroten bovendien zijn motivatie om ook na 2026 te blijven racen. Hij zegt: ik wil vooral plezier houden in mijn werk en een goed product zien op de baan. De aanpassingen voelen voor Max Verstappen weer bijna als normaal. En dat stemt hem uiterst tevreden.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2007.
3: De beslissing van het WK gaat vanaf nu vallen. En een hele goede start van Felipe Massa. En die blokt daar meteen aan de binnenkant. Blokt die Lewis Hamilton. En Raikkonen langs de buitenkant. En zo hebben ze het zoals ze het hebben willen bij het team van Ferrari. Raikkonen naar 2 en Alonso aan de binnenkant bij Lewis Hamilton. Die nu teruggevallen is naar de 4e positie. Hey, foutje, foutje, foutje. Lewis Hamilton schiet eraf. En dit zijn de foutjes die je niet moet maken, Lewis. Nu is het in één keer alle spanning. Nu zijn het de problemen, want nu moet je allerlei mensen in gaan halen. Je hebt een auto die makkelijk 4e kan rijden. Hij probeerde terug te komen bij Fernando Alonso aan het einde van het rechte stuk. Schiet een stukje door de grindbak heen. Hamilton teruggevallen naar de 8e positie.
1: Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkfles.

0: Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooide, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval, al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans. En Kuss herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
1: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. Jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse maakt hij veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is het trouwens niet voor hem, want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: 2000.
1: De lichten gaan aan en spoedig hebben we de start hier in Duitsland. En Fisichella heeft een slechte start en het is de beste start voor Mika Hakkinen die de leiding pakt. Rechts in beeld gaat Mika Hakkinen van plaats 4 naar de leiding en Schumacher gaat er weer af. Nu is het Giancarlo Fisichella die hem achter in de Ferrari torpedeert. En de WK-aspiraties van Michael Schumacher krijgen kleun op kleun. Kijk hem boos zijn. David Coulthard gaf Schumacher een koekje van eigen deeg. Schoot vol naar rechts. Daardoor moest Schumacher een andere kant op. En nu komt die discussie pas echt los. De Duitser ligt er in de eerste ronde van zijn thuis Grand Prix naast.
2: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liesblessure. Waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op. En in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal en natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar. Juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentrée. Maar hij heeft wel een lichtpuntje. Want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat altijd voorop en hij voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten. Complimenten zijn er ook van de verdediger voor zijn trainer, Mikel Arteta. Arteta heeft de club vanaf de grond opgebouwd, zegt hij, tot een van de beste teams ter wereld. Manager speelt volgens hem ook een sleutelrol in de ontwikkeling van de spelers. En gaf ook Timber persoonlijk altijd veel vertrouwen. Aan vertrouwen ligt het niet. Het is nu afwachten hoe het herstel verloopt of we Timber gaan zien in de Champions League finale en op het WK voetbal.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.